Dit is een pak rammel van de Concertzender. En u gaat luisteren naar het tweede deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die tussen 2005 en 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplagen in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en is daar ook te koop. U gaat in deze pakrammel luisteren naar nummer 1 uit de serie, getiteld Blood Electric. Een radiohoorspel met cyberpunktekst, gemanipuleerde stem en digitale software. Gemaakt door Henk Bakker, aka de Melkert Man. U hoort de stem van Steffi Buttrich op een tekst van Kenji Siratori.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: toetsen en Onno Witte op drums.
1: Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Jawel, dit is Dr. Klangendoom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been.

Dokter Klangenloon. Dit was Dokter Klangenloon. Dit was Dokter Klangenloon. Dit was Dokter Klangenloon. Dit was Dokter Klangenloon. Vind ons op

U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar een van de 10 hoorspelen die zijn gemaakt in een samenwerking tussen Worm Rotterdam en de VPRO. Wij zenden er daarvan 6 uit, nummer 5 tot en met 10 om precies te zijn. U hoorde The Eldridge Transmission, A Study in Radiophrenia van en door Mark Vernon en Barry Burns. Volgende maand het hoorspel Blood Electric van Henk Bakker. Samenstelling Lucas Simonis van Worm Rotterdam en alle gegevens op www.concertzender.nl.

0: mecánicos que viven y trabajan en...
1: Wordt samengesteld door Jasper van der Minne.